Ik lag, ik kijk, maar van binnen was ik stikken. Ik had mezelf verloren. En toen, 3 jaar terug, heeft God voor mij dieren opgemaakt. Ik heb die perfecte kerel ontmoet. Niet perfect is een fairy tale niet, maar perfect voor mij. Een man wat mij met respect hanteert en samen met ons een prachtige babietje gekregen. Jij zal denken, nou zal alles moest recht wees. Ik heb de liefdevolle kerel, ik heb de kind. Maar dit is toen dat dingen voor mij weer begin spijrelen. Want toen ik daar dit babietje in mijn arm zou, toen kwam die schuldgevoelens. Die vraag, wie is ik om een maat te wees? Ik heb niet eerst het doel in mijn eigen leven niet. Hoe ga ik het doel in mijn kindse leven wees? Ik heb weer begin voel alsof ik niet goed genoeg is niet. Ik heb weer daar die oude donker gedachten gekregen. Ik was een ma, maar ik heb het gevoel ik het geen richting niet. Geliefdes, misschien luister je nou en je voelt jezelfde. Je is dalk een ma, je is dalk mensen wat je lief heeft, maar van binnen voel je leeg. Ik wil voor jou zeggen, ik verstaan jou. Maar hier die jaar is Jezus voor mij sterk gekomen. Niet op een manier zoals een goed weerlicht straalde. Dat was stil. Dat was die genade. Mijn kerel en ik het besluit, ons gaan samen level 2 van Christian Counseling doen. En luisteraars, daar heeft mijn leven veranderd. In daar die counseling heb ik geleerd dat depressie niet mijn identiteit is. Nie. Dat mijn verleden mijn toekomst bepaalt niet. Ik heb geleerd dat God mij niet ziet als die gebroken meisje dat verkeerde besluiten gemaakt heeft. Hij ziet mij als zijn dochter. Ik heb geleerd om te vergeven. Niet net die mensen wat mij zeer gemaakt heeft, maar ook mezelf te vergeven. Stadig maar zeker heb ik begin beter besluiten te maken. Ik heb opgehouden om te vlug naar botels en partijkjes. Ik heb begin bid. Ik heb begin mijn Bijbel opmaken. Ik heb begin orde in mijn leven brengen. Niet net voor mezelf niet, maar voor mijn kind ook. Vandaag is ik niet 100% genees niet. Ik is bezig om te genees. Elke dag maak ik een beter keuze als gister. Vandaag sta ik op met het doel. Mijn doel is om een goede ma te wees. Een goede meisje te wees. Een goede dochter. Als ook een goede vriend. Maar die belangrijkste. Om een vrouw van God te wees. Als je mij 5 jaar terug zou zien. En jy zou mij vandaag zien. Jy zou niet diezelfde mens zien. Nie, en dat is niet Jezus. Zo voor jou. Wat nou je luister. En jy is op daar die donker plek. Jy dringt dalk om die pijn weg te vatten. Jy is dalk in een verhouding wat jou seer maakt. Jy voelt dalk jy het nie het doel nie. Ik wil voor jou zeggen. Jy is niet alleen nie. God sien jou precies waar jy is. Dit is reg om hulp te vragen. Ga voor counseling. Praat met iemand wat je vertrouwt. En praat met een dokter of berader. Geloof en hulp loop samen. Jouw verleden disqualificeert jou niet. God kan jouw story gebruiken. Jeremia 29 vers 11 sê, want ik weet wat er plannen ik voor je leed. Spreek die Heere. Plannen van vrede en niet van onheil nie. Om je een hoopvolle toekomst te geven. Ik heb een plan voor mij gehad, maar hij heeft een ander plan voor mij gehad. En hij heeft een plan voor jou ook. Dank je aan mijn familie voor hun ondersteuning en liefde. En ook baie dank je aan mijn kerel, wat samen met mij hier die pad gestapt heeft. En mijn lief gehad het voor wie ik was en voor wie ik nu bekom het. En dank je aan mijn kind wat elke dag mij reden geeft om aan te gaan. Maak niet zeggen hoe bitter die dag is nie. En de grootste dankje aan Jezus, wat mij nooit gelost heeft, nie, zelf toen ik om gelost heb. Luisteraars en geliefdes, dit is mijn getuie. Als God het voor mij kon doen, kan hij dit voor jou ook doen. Mag God jullie zien.

0: Carl Care 2-verzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die uitsoorende omgewing? George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: Swipe and stand a chance to win your share of 3 million beer awards at Boxer. Buy Albany Brown Bread 700 gram by 3 for 39 rand. Kellogg's Noodles 5s buy 4 packs for 99 rand. Plus, get 1 gig data free with Boxercom only at Boxer.
2: Remember when you almost asked them to dance? When you came so close to buying Bitcoin? When you nearly went on that trip they still WhatsApp about? Life's full of chances we almost took. Here's one you still can. It's your last chance to win one of two Suzuki Jimneys in the NSRI Cars for Good final draw. Do some good. You might just win something great. Enter now at nsri.org.za. T's and C's apply.

0: What a beautiful song right there in your voice in paradise. It's sometimes when we touch, yeah. It's done by Engelbert Humperdinck, yeah. Yeah, goodness, what a song. Taking you way, way back with that one. It's, I think it's 1977 with that, you know. And before that, your inspiration from Chicago, right here on the Midday Connection. You know, it's got you thinking, that song, all right? Yeah, I must say, man, what a track. What a track indeed it is. All right, very good afternoon to you. Welcome, welcome, welcome. Yes, yes. Thanks, man.
1: Sabas, jy moet ook een mooi dagje daar in die atelier. Kom nou met bij je liefde van Katrina van Volmoed.
0: All right.
1: Ik wil net voor Belinda van Rensburg bij je geluk wens met haar verjaarsdag vandaag. Ze is goed uit in gins op haar leven en mag ze haar speciale dagen niet.
0: Mm.
1: En ik kom nou met bij je liefde van Katrina van Volmoed. Mooi dag.
0: Bye, dankie Katrina, man.

0: Welcome back. A big shout out to the man right there. Saludos to you, my brother. It That's none other than goes by the name of Freddie Nelson. He said, it's been a while, brother. It's been a while. And I see that the man is into that thing, you know, that saludos thing. Well, thank you so much. Well, we appreciate that. It's 25 minutes away from the hour of 1 o'clock. And don't forget, in about an hour's time from now, we're going to be having an IEC interview that's going to be held right here in our George studios. It's going to be at 13:40 today. Jason Stanley is going to be doing us the honors and, do that interview right here in studio with our guest. All right, in the FM, hello.
1: Goeiemiddag, DJ Sebastian. Welkom in Adelina's huis.
0: Dank je, Adelina.
1: Ja, dank je voor jouw prachtige muziek. Luister lekker aan jou. Ik ga nu een bezoekje voor Ramona. Ze is in het hospitaal.
0: Sterkte daar.
1: Zo, ja.
0: Ja, sterkte daar.
1: Ik wil net voor jou zeggen. En voor mijn familie, voor Aansje en Sarah zeggen. Ramona is opgenomen in het hospitaal. Ons gaan nog gaan kijken voor haar goochel. Ja. Dank je, Sebastian.
0: Sterkte daar. Stuur onze liefde daar voor die groot geest daar. Zo, nee, bye, dankie man. Nou, ons kan natuurlijk lekker saam hier op jou stem in die hart van die paradijs. Lieflijke muziek, wat ons saam met jou deel hier op hierdie donderdag, nee? Maar nou ja, goeiedag aan jou. heel wat liedere wat nog op pad is, nee? Some more stuff coming on. Right here on your voice in paradise. You know what, I've got a couple on the playlist that I would love to share with you, but let me know if you can engage with us. The number is 060-505-2693 in FM. Hello.
2: Hiya, Sebastian.
0: Hello.
2: Hello, my Eden FM luisteraars. Ek is die woonpapa hier by die Roosmoerdien Centrum. Die groen dakkie soos almal dit ken. Ja, ek wil vanmorgen weer eens van my kinders in Park Dean, Sylvia Garriston Ferreiro, Sylvia se man Sammy, hulle kinders, Silvino, Ashley Kay, Ashlyn, en dan my prachtige drie klein dochters en Blanco, Olivia en Tyler, hulle is een tweeling, en Kelly, oma's baie lief vir julle, nee. My broer en sy huisfamilie, George de la Rey, en my neefie op Kalitsdorp, Moses Arendse, my mensies hier by die diencentrum, goeiemiddag, sien mekaar later.

0: Welcome back. 20 minutes away from the hour of, 1 o'clock. Yeah, another classic right there from Richard John Smith. And I hope you enjoyed that one. Yeah, we give you all the best right here on Your Voice in Paradise. Finally, what's happening, my brother? Very good afternoon to you all the way from Nysda. Yeah, die verswinkel is ingehaak en ingeskakel. Dan groet ons sommer vir Pastor ook daar. Nee, Pastor, ek hoop het gaan goed daar met jou en broeder, hoe gaan het daar met... die regering, wat sê, is daar miskien daar een boodskap daar van die regering? Ek sien Landie skeeft, bieke nader aan jou daar, Fanny, hoe gaan het broer?
1: Oké, van die vader. Sabas, goeiemiddag Fanny, so, van allemaal van die Weerswinkel, ons hoop het gaat goed met jou tot zo ver. So, speel maar voor ons enige iets van Kenny Rogers, wat jy het, so haas nou vandag nou nie, een specifieke iets, ja, die regering is hier, maar sy is maar tamelijk aan die stilkant, so, kom as hout maar so, maar laat het goed gaan.
0: Jy sê die ding, broeder, die regering is in die nabijheid. Ja, nee, wat van jy, kyk, hou dit maar so, broeder. Hou dit so, my mater, hou dit so. Die nummer natuurlijk hier, dat is 060-505-2693. Hierdie nummer lyk baie bekend. Broeder, hoe gaan het?
2: Bas, goeiemiddag.
0: O, Rassie.
2: Dan goed, Sabas.
0: Yes.
2: Sabas, ek moet vir jou sê, ai, ou maat. Nou verlang ek, jong. Nou verlang ek na mama. Met die lied, jong. What would I do? So, pieren lekker te broeder.
0: Broeder, blijf weg van die venster, asseblief. Het kan dalk gevaarlijk wees, hoor. Alright, well.

Sebastian. Ja, Sebastian, ik wil jou net bij je geluk wensen vanmiddag met jouw album, jouw eerste album. Wat een prachtige song. Sebastian, dan wil ik ook net vanmiddag bij je geluk zijn daar aan Dal Joseph. Jullie kan van Ravisdag, wat vandaag verjaar, goedheid en gins op haar nieuwe levensjaar. En mag Abba Vader haar nog vele jaren spaar. Baie liefde van Jacques van Vogel. Goed gaan en veilig wees allemaal. Baie liefde.

Wow, wow, wow. Can I get an amen? Oh, oh, oh. Woo. Where would I be? Waar sou ons nie gewees het nie? Eden FM. Hartelijk goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive. Ek groet vanmiddag allemaal langs die kus in die Klinkerhoek, Hessek, Bakkaneland. Luister na Plet, Uniondale, as ook julle wat aanlyn luister. By www.edenfm.co.za.

0: Ja, so met die lekker klanke van Bobby Hendricks en Mahala bring het ons by bykans 20 minute voor die uur van 4. En ek is nou bevoorreg om in gesprek te wees saam met meneer Hendrik Wyngaard, die invoerende voorsitter van die Kaapse Forum. Dit is nou behalwe die ander vele baadjies wat hy ook dra, soos media persoonlikheidspreker, ceremoniemeester, en dan is hy ook alom bekend as meneer Klop. Nou, die man is amper soos sepie karakter, as ons praat van meneer Klop, soos nou bijvoorbeeld Zijn Mias, nee, ons praat nie van Zijn Mias, ons praat van Neville Minkies, so wanneer ons praat van meneer Klop, dan praat ons van iemand anders as Hendrik Wyngaard. Middag meneer Wyngaard, welkom by die afternoon drive hier op Eden FM.
1: Middag my broer, baie, dankie vir die geleentheid.
0: Dis vir ons lekker en is vir ons 'n groot eer en voorreg om jou vanmiddag hier te verwelkom op die lughawe van Eden FM. Meneer Wyngaard, kom ons maak eers gauw 'n draai. Groot geword daar in Caledon, as ek reg is.
1: Jy is doodreg, Paul, en ek sit vanmiddag hier op Caledon, terwyl ek met jou en die luisteraars van Eden FM praat.
0: Ach man, lekker, lekker, so, dis huiskos wat jy eet vanmiddag.
1: Dit is,
0: En dan net so in een of twee sinnetjies, jou groot word jare daar op Caledon, hoe dit gegaan daar?
1: Dit hier waar ek my verstand kom kry het. Ek is op 'n plaas by Tredorp gebore, en toe ons dorp toe getrek, toe ek min of meer 2 jaar oud was, en van daar af was ek, en wil ek altyd steeds maar 'n Caledoner bly,
0: ja.
1: Al is ek bevoorreg om deur die land te kan reis, al is ek bevoorreg om oor see te kan reis, al is ek elke keer bly wanneer ek onder in die Suid-Kaap kom, is dit toch maar lekkerder as ou terugkeer na die moederhuis, die familiehuis en die grootword dorp. So ek woon, ek bring tyd in Durbanville weer waar Kaapse Forum se kantore is, maar elke geleentheid wat ek kry om die oor se Lourispas te ry om hier by die huis te wees, die doen ek so. Ja, ek het geniet die voordeel van twee werelde eintlik, die stad wat ek altyd sê my werkshuis is, en dan die platteland wat my hartshuis is.
0: Ja, ach man, dis lekker, as jy die balans nog steeds kan handhaaf midde jou besige en uitdagende program. Nou kom ons sluit juist daarby aan. Enig, ek dink jy sal met my saamstem dat ons Suid-Afrikaners hou van braai, lekker braaivleis. Nou, wanneer ek vanmiddag jou eie woorde kan gebruik, Kaapse Forum is 'n burgerregte organisasie wat vir die mense van die Weskaap spesifiek meer regte wil beding. Nou, dit is nou die spreekwoordelike been wat ek nou vir jou gegee het. Kan jy vir ons net so 'n bietjie meer vleis aansit? Wie is Kaapse Forum?
1: Kaapse Forum is as die mense wat in die jaar draai.
0: Ek hoor jou.
1: As die mense wat ooitjie kos maak. En wat noem hulle daar oor, is het sporthoener.
0: Ja, blikhoener, ja.
1: Blikhoener, ja. Dankie daarvoor. Ja. Dis Kaapse Forum, ja. Dis Kaapse Forum se mense. Maar onthou dat ons ook dorp toe gaan.
0: Ja.
1: So jy kom daar uit die gemeenskap uit en jy gaan doen jou inkopies. Daar waar die winkels is, en dis gewoon ek die sakekering van die dorp, soos of het nou George Oudtshoorn of Caledon is.
0: Ja.
1: So jy kan nooit in isolatie leef van ander gemeenskappe of die ander dele van die dorp nie. Maar, ou kan nie die hele wereld red nie, dit het iemand soos moeder Teresa wel probeer, en iemand soos die Pope het die verantwoordelikheid om daar 'n groter groep mense om te sien in die wereld. Maar, een organisatie soos Kaapse Forum moet dan vir hom, of vir haar, of vir ons, een mismark uitkerf. Waar gaan ons focus waar ons denk ons die grootste impak kan maak? En so spreek het eindelijk van Sjaal Paul dat ons dan die brein gemeenskappe sou kies, en jy hoor my ook praat van gemeenskappe,
0: ja.
1: Want mense is altyd baie haastig as jy praat van die brein mense, dat jy nie moet klink asof ons allemaal dieselfde is nie.
0: Ja.
1: Maar ons is allemaal wel degelijk bewust van die behoeftes wat bestaan, die uitdagings wat bestaan, die ellende, die armoede, die sociale ewels in die breingemeenskappe. En dit waar Kaapse Forum sedert April 2022 'n verskil probeer maak.
0: Nou, André, weet jy wat, nee, ek dink ons moet net soos Engelsman sê, just to set the record straight, Kaapse Forum is nie 'n politieke partij nie.
1: Ek het die voorreg gehad, en ek weet nie hoe lang jy nou over die staat betrokke is nie, maar om op paas, op goeie vrijdag, 2022, denk ek, so ver terug, het ek op die lig, op Edenet, en die ochend voor, nee, dit was nou paas zondag, jammer,
0: ja.
1: Nee, maar nou is het mekaar, sou dit een goeie vrijdag wees op paas zondag, ek is het mekaar. Maar wat ek wel baie duidelik onthou is, ek was in die kerkjaard op Caledon, VGK Caledon, die ochend, op pad in die dienst, en toe ek eers al onderhoud gedoen het met Eden FM, en meneer Marius Fransman, en sy destijdse collega, meneer Van Roo. En die onderwerp was, het baie gesentreer rondom, of ons dan nou een politieke partij sal wees of nie, want het van die begin af was jy ons het nie. Ek bedoel, die kom sou ou niet sê, as jy een politieke partij is, dat jy ene is nie, want politieke partijen moet stemmen weer.
0: Ja.
1: So daar is die tijd vir verlieg oor jou identiteit, of voorgeen dat jy iets anders is nie. Jy moet daar juist nie mee sê, jy is politieke partij. So nie ons is nie. Ons sou altijd een gemeenskapsontwikkelingsorganisatie wees.
0: Ja.
1: Een organisatie wat mense wat reeds een verskil maak in gemeenskappe aan die hand van, en wat help om uitdagings te identificeer en te dink oor oplossings daarvoor. Dat is jou groot ding. Politieke partijen hoef nooit te dink aan oplossings he. En dan maak jou, dit word net geraas, en jy hoor het ook nou, met die verkiezingsveldtochte, hoe dat hulle net hammer op die verkeerde goed wat aangaan. En zodra jy sê, so waar is jou plan oor hoe jy dit gaan regstel, of gaan verander. En hier by my, op Caledon in die Teewaterskloof municipaliteit, ervaar ons wat mense in die Oudtshoorn municipale gebied ervaar, in die Nuisna gebied ervaar, tot die mate in George ook ervaar, en dis onstabiele koalisiepolitiek.
0: Ja.
1: Waar een paar partijen saamregeer, en jy weet eintlik nie vir wie moet jy nou verantwoordelik hou vir die gemors nie.
0: Ja.
1: So ons rol is juist om een waghondrol te speel, en een stem te beweer wees vir gemeenskap op hom.
0: Ok, nou Kaapse Forum, wat nie een politieke partij is nie, bied een onderwijs symposium aan op Oudtshoorn. Nou, dis hierdie komende naweek. Heiner, weet jy, ek was self in die onderwijs, en van die ongemaklikhede wat ek so 15 jaar gelede ervaar het, was die blote feit dat ons toegegooi was onder administratieve werk, blaaie, so, papierwerk. So daai was vir my een groot frustratie. Maar oor die jare het daar nog ander brandpunte en kwesties bygekom. So hierdie onderwijs symposium, wat is van die onderwerp en van die kwesties wat bespreek gaan word?
1: Baie dankie, ek moet ook nie eers sê, Kaapsforum het juist, ons het begin met een baie idealistische, ambitieuse lijst van focus area, iets soos 10 in ons stichting document, en dan vind jy ook baie gauw uit, jy gaan onmoontlik by alles kan uitkom, of jy kan dalk lichtjes raak aan elk en daarvan. En toe met die tijd het ons besluit, kom ons vernauw of verskraal dan daar focus na twee kernareas. Die een daarvan is dan die onderwijs, die tweede wat daarmee gelijk staan is veiligheid. Want ons sê, jy kan een school word nie het bedrijf op sy eie daar in die gemeenskap nie. Dit wat rondom die school gebeur is even belangrik en moet jy dan ook aandacht aan gee. Dit is om ons dan een onderwijs symposium al. Ons het 3 jaar gelede, nee, verlede jaar was het nou einde 2027, ons het vroeg in 2025 in Genadendal die eerste onderwijs symposium gehou. En die reaksie daarop was oorweldigend positief, en toe kom daar die versoek dat ons dan kleiner of mini symposiums in ander dele moet hou. So ons het toe besluit, een daarvan kom Suid-Kaap streek Klein Karoo toe, een ander een moet daar by die koue Bokkeveld gaan draai, wat ons toe wel gedoen het, 2 weke gelede.
0: Ja.
1: En dan sien ons nog 1/3 een in plaas hierdie jaar, wat aan die Weske sal plaasvind. En ou wil graag nog verder gaan, nog weer gaan, maar hopelijk kan ons dan volgende jaar ander streke in Zuidpool, as ons vir die befondser kan bewys wat die Trust vir Afrikaanse Onderwijs is, dat ons dit gedoen het en suksesvol kon afhandel. So die onderwijs, en waarom die onderwijs? Want dit maar sal die saamstem, en jy is een voorbeeld daarvan, as een manier, en dit was die beste manier, om ons kinders uit die omstandighede, die terughou omstandighede, te laat ontsnap, tot daar waar hulle ook genoem kan word, kinders wat iewers gekom het in die lewe. Maar ons weet dat skole, die skool self, dit het klomp uitdagings baie keer en dit het te doen, kom ek sê nou maar structureel, die gebouw is oud, of die heining is stikken. Dan het jy die kind en die kind sy eie maniere, of die kind sy eie uitdagings. So of die kind is onbeskofte kind wat disciplinaire probleme gee, of jy vind uit, dit gaan oor die kind sy huislike omstandighede. En die centrale figuur saam met die hoof natuurlijk, wat van al die goed moet kennis neem, is die onderwijzer, en dan sê jy, wat ek steeds vandag hoor, die administratieve las op die onderwijzer en die hoof verseker, is so erg, maar dalk het die hoof, adjunk hoof, wat hy heeft, hy kan vraag, hanteer jy die administratie. Die las is so erg, dat jy kom omtrent die niks anders weer uitkom. En dis ook, dit was die rede wetens waarom baie onderwijzers nie by naschoolse activiteite betrokke is, of wil raak, of kan raak nie. En dan, en dan nog die probleem natuurlijk met discipline in die klaskamer, of op die schoolterrein. Ek sien met my eie oor hoe die kinders loop van dag gaan rook of sigarette rook op pas school te leer gaan.
0: Ja,
1: dan is daar, natuurlijk ook kinders met speciale behoeftes. En wat nie altyd die aandacht kry nie, want die klas is so vol, dat die onderwijzer onmoontlik aan elke kind behoorlijke aandacht kan gee. En dan het jy nog natuurlijk ook jou uitdaging met die bestuur van die school, met ander woorde, as die hoofondersteunende schoolbeheerliggaam het, dan jaap dit. As daar spanning is tussen die twee, dan duur die probleme voort. As daar inmengerij is van die een kant naar die ander kant, dan is dit ook een uitdaging wat aangespreek moet word. Maar as ons dit kan recht kry, dat die hele schoolgemeenskap, met ander woorde die ouer by die huis, dat die kind school toe stuur, die onderwijzer in die klaskamer, die hoof in die kantoor, die schoolbeheerliggaam by die vergadering woensdag aan, as die rolspelers allemaal kan saamwerk, en saamwerk met die ander externe rolspelers, soos die distrikskantoor van die onderwijsdepartement, of die gemeenskapspolisieeringsforum, die polisiedienst self, die plaaslike kantore van maatskaplike dienste, bouw correctieve dienste ook, as die al die vergeerde karakters of rolspelers een doel voor oor het, met ander woorde, om een veiliger, meer effectieve, gezonder schoolomgeving te kan skep, dan of Kaapse Forum eindelijk nie onderwijssymposiums te hou nie.
0: As jy dat nou net ingehaak en ingeskakel het hier op Eden FM, ek is in gesprek saam met André Wyngaard, die voorsitter van Kaapse Forum, en ons praat oor een onderwijssymposium wat hierdie komende Saterdag op Oudtshoorn gehou gaan word. Nou André, as hier nie nou muziekkonsert was, dan sou ek vir jou sê baie dankie vir die plaaslike kunstenaars wat jy ook ingesluit het in hierdie symposium, want ek kyk nou aan die lys van die sprekers en ek sien by name schoolhoof Pieter Adams en dan val my oog daar ook op Glenn Snyman, gemeenskapsaktivist en Patrick Blau, die voorsitter van die GPF, en dit beklemtoon onmiddellik vir my die blote feit wat jy nou genoem het, dat die ander rolspelers is ook baie belangrik om aan die einde van die dag hierdie stryd te wen.
1: Verzeker, so natuurlijk is een schoolhoof een van die kern rolspelers, jy moet een schoolhoof daar het,
0: ja.
1: Schoolhoofde, want hulle het by elke skole unieke ervaring, maar daar is in die meeste gevalle ook genoeg raakpunte, so dat wanneer jy na die een luister, hoor jy eindelijk die ander ook. As jy na een onderwijzer luister, selfs een afgetrede onderwijzer, dan hoor jy ook eindelijk maar ander onderwijzers praat. En dan, die hoofd, meneer Adams, specifiek ook, Paul, omdat ons oor leierskap wil praat, want die ding wat mense sê, wat dit wil kort kom, is ordentlike leierskap.
0: Ja.
1: Effectieve leierskap, omgee leierskap, streng leierskap, leiers wat planne kan maak, en wat die span rondom hulle, weet ek het iets gehoor die ander dag, maar ek hoop ek kan het recht onthou, maar Flip Buys, wat die solidariteitsbeweging begin het, en dat weet die luisteraar, dat die solidariteitsbeweging was aanvankelijk met die vakbond, die mijnwerkers in het, wat toegeword het, die solidariteit vakbond, en daar is van onze mense, as ek het so met jou brein mense ook, wat hier daar behoort aan solidariteit, en uiteindelik het Flip die vakbond verder uitgebouw, dat is nou een hele beweging met een hele klomp ander instellings onder dezelfde van Breel is. Een daarvan is bijvoorbeeld die skole ondersteuningscentrum, wat ook betrokken is bij ons onderwijssymposium, dan is daar die helpende hand, instelling van solidariteit, wat nou weer welzijnswerk doen in gemeenskappe, bijvoorbeeld AfriForum is ook deel van die solidariteitsbeweging, en as mense enig iets weet van Kaapse Forum, dan is het natuurlijk dat ons een sisterorganisatie is van Kaapse Forum, en bevonds word weer Kaapse Forum, en sy lede wat elke maand bijdraas maak tot AfriForum, zodat hulle op daai wijse ook kan belê in die brein gemeenskap. Nou goed, Flip Buys het gesê, jy het een plan, dan een man, dan een span. In ander woord, dan moet een plan wees, dan moet daar een man wees, dat het kan drijf, en dan moet daar een span wees, om dit te jaap uitvoer. En die hoof, soos meneer Adams, is die man wat die plan moet eerst seker bedink, jaap, opstel, en dan die span kry, wat het saam met hom kan uitvoer, as het een vrouwenhoof is, maar die vrouw dit doen, en op series 2 weke gelede, toen ons die vorige symposium gehou het, het ons daar een hoof, Natalie Kotseer gehad, by die hoof van series sekundêre skool. En as jy hoor wat sy ander soort uitdagings vrouwenhoof boonop het, dan sal jy verstaan waarom Kaapse Forum vir ons moet hoofde ondersteun. Maar ons moet ook vir hoofde sê, wat hulle op maniere optreed wat nie strook met die waardes van ons specifieke gemeenskap of skolegemeenskap nie. En dan natuurlijk, ja, meneer Patrick Blau, want die gemeenskapsvolisieringsforum is die organisatie wat een skakelrol bespeel tussen die politiedienst en die gemeenskap. Met ander woorde wat die oor en die oor in die gemeenskap is, maar ook eveneens een wagondrol moet speel, so as die politie verkeerd optreed in die gemeenskap, as die GTF wat moet intree. En dan het jy my vriend Glenn Snyman sy naam genoem, Eden FM sy mense ken hom baie goed vir baie lang al, hy was in die onderwijs verlang geweest, en hy het ook een verhaal te vertel, of eindelijk twee een daarvan het te doen met die wijse waarop ouers dikwijls onderskof teenoor onderwijsers optree, dat daar selfs een hofsaak uiteindelik daar uitgespreid het uit sy ervaring uit.
0: Ja.
1: En dan, dit is ook waarom hy beweging soos die Pardon Teachers Movement begin het. En dit is het ten doel om beskerming te probeer bied vir onderwijsers in die klaskamer teenoor onbeskofte of mens wil eindelijk maar soms sê misdadige leerders.
0: Ja.
1: En hy gaan bietjie daar oor praat, maar hy het ook een ander rol natuurlijk in dit, mense ken dit, verseker is dat hy die organisatie PAAS begin het, People Against Race Classification, waarmee hy vir die organisatie een nationale profiel kon bou. En daarom is ek blij dat iemand soos hy ook vanuit sy unieke vertrekpunt een bijdrage sal kan lewer.
0: Ja, eindig ons, sy tyd is een bietjie teen ons, maar ek hou baie van die PMS benadering, die plan man span benadering. Nou, om net weer aan te hak by onderwijsers wat nou hierdie symposium gaan bywoon. Kom ons wees baie eerlik, vele van ons onderwijsers, moraal is laag, hulle is moeg. So wat hoop jy stap onderwijsers mee weg na hierdie symposium?
1: So ek moet ook eerst sê, wat ons natuurlijk probeer doen met hierdie symposiums, is om dit nie 'n onderwyser simposium ja. te maak nie, maar 'n gemeenskap simposium sodat jy hopelik ja asseblief onderwyser daar moet hê, maar dat jy ook en miskien veral gewone mense uit die gemeenskap uit daar moet hê sodat hulle kan hoor wat die ervaring is van die hoof of van die onderwyser of van die GPS lid of voorsitter of van die skoolbeheerliggaam voorsitter want ons mense, ons gemeenskappe is ongelukkig dit wil so afwesig vol
0: ja.
1: van hierdie soort by eenkom die skool sê die ouers kom nie vergaderings toe nie, die ouers kom nie in skool toe as daar 'n kwessie met die kinders nie en volgende jaar hou ons weer skoolbeheerliggaam verkiesinge, ons het nou eers hierdie November die 5de of die 4de plaaslike regeringsverkiesing. As die verbeheer moet ons begin praat oor die skoolbeheerliggaam verkiesing van volgende jaar maart maand dink ek, want ons is ook nie altyd daar betrokke nie.
0: Ja.
1: En hierdie onbetrokkenheid moet omgekeer word in betrokkenheid.

0: What is on your mind? Hello, Beverly. Good afternoon.
1: Hi, goeiemiddag.
0: Goeiemiddag, goeiemiddag.
1: Ik ben Tune en gezoom.
0: Lekker Jay.
1: Luister lekker naar jouw programma. Zo, maak het aan die kant. Zoals altijd. En nou alles binnen hier uit het kom met tonne liefde van Beverly.
0: Lekker Beverly.
1: Ja, dat is net lekker zo loop.
0: Dank je Beverly, mooi blij. Mooi dankje voor jou. Goeiemiddag, Paula. Is reg, maak my kombuis aan die brand. Moet net nie dat my kos so brand nie. Dit kom van Desiree, daar in Hubbardsdale. Ok, jy soek een kombuis wat aan die brand is. Kom ons kyk wat ons kan doen om die kombuis lekker aan die brand te kry. Een ding, jy maak jou foutie. Dr. Victor en de Rasse Rebels. Zwang, zwang, zwang. Dis donderdag, die naweek leen loer vir ons. Sy kyk vir my, oh, hallo.